Non lo so, come si chiama, ma potrei saltare Never Ending Stories. Ne vedo, ma è stas, tra me sto a fare ciò, più o meno. E poi se non si incentra, se non ciò, così dai. Potremmo essere in un'altra stonda, no, irpat. Un'altra stonda, no, irpat. Posso altre sciambo, se alzate da. Allora, se l'altra mia c'è, te c'è una stonda, sto in pezzo di settembre, se ne casta mai niente. Qua vedremo speciale, qua vedremo le stips. Vabbè. Apriet is aan mijn e-like opstaat. Toen ik nu pat met z'n reeds in de e-like kwesties. Laps hier, Harry Shea, stond daar moest los. Senaak muziek, er ja, deur is een firma is gatsem. Zo'n actuele muziek. Mijn broer hem z'n reeds aan sporten. Ja, nou mijn actuele taat zo'n paar wisse moest. Sporten is sasneegumi. Un gaidāmās cīņas, gaidāmās spēles. Par to plašāk ieskatīšos TV3.lv sadaļā sports. Tā, Vatsapiņš nebeidzami atkārtoja vārreiz. Droši sotam iekšā gan foto, video, gan audio. Zvaniem gan atvēlām telefonu līniju un numurs ir nemainīgs 6744-7744. Vatsaps 2844-7744. Klasika piestāv otrajam cēlienam. Šī ir Madonna. Es zitu pirmie albumi. Bija kāds diezgan vienkārši, saprotami un bez liekas sarežģītības. Papa